nog 'n kans deur Alida Lief voor dit Wilson a Picket Mustang Sally, lekker nommertjie daai, en dan voor dit Love You So Ek Staan Hier. Nou ja, ons kruip na die einde van die uur toe, maar ek moet sê hierso is nog mooi musiek. Ek sê dit nie net om jou hier te hou nie, maar miskien, maar die musiek is mooi, ons gaan nou luister na Honeycombs, Have I the Right, en dan The First Kiss Goodnight van Les Bridges en Patricia Lewis.

Maria Strydom, een rede. Voordat Bless Bridges en Patricia Lewis, The First Kiss Goodnight, en Honeycombs, Have I the Right. Nou ja, ons kruip nader aan die einde van die uur. Ons gaan die uur afsluit met twee mooi snitte. Ek hoop jy gaan hom saam met my geniet. Hier by Bosveld Stereo 107.5. Dit is natuurlik Charlie Dore, Pilot of the Airways. En aan naam gaan ons luister na Peter Skilling, Major Tom.

Bruce Willis June Pointer met Respect Yourself, voor dit Manfred Mann met Do Wa Didi. Ja, dis amper weer tyd vir groettyd, kan jy dit oorvertel. Maar voor ons daarby kom, gaan ek vir jou nog twee snitte speel. Die een is onder andere Snotkop en Monique se Ek Val Vir Jou en Modern Talking se Should I, Would I, Could I.

Daar die gospel muziek van Dani Botha, Kyk Hy Kom. Die horlosie is by 5 uur hier by Bosveld Stereo en ons nou jy nou om deel te aan ons ochendoordenking.

Ja, mooi ook daarin van Murray Gibson, One Day at a Time. Theo Loos hier bij Bosphorus Theo, is bij bijna 7 minuten over 5. Goeiemorgen van mij, Willem Engelbrecht, op hierdie zaterdagmorgen. Dat is lekker, nee. Vrijdag nou voorbij en ons gewerk en dit was bezig. En nou dag zaterdag op en dan kon ons lekker rustig wees. Zaterdag en zondag, nee. Maar nou, zaterdag is een beetje anders als wat zondag is. Want zaterdag is die eerste, maar die eerste dag van die naweek. Dan hoor die naweek eindelijk nog voor. Patrick ons hier net na 5:00 op een zaterdag. Ja, want dat is nog baie tijd. Dan hoop ek jou zaterdag gaan vir jou baie, baie aangenaam wees. En as jy pas by ons aangesluit het op hierdie zaterdagmorgen hier by Bosveld Stereo, goeiemorgen. Ek hoop dat jy lekker gaan saamluister na die zaterdagmuziek hier by Bosveld Stereo. Nou, wat leef ons voor? By 5:30 se kant, dan gaan ons kyk na die volledige weervoorspelling. En dan 1:00 later, dan word 5:30 die eerste ene, dan weer 1:00 later om 6:30, dan herhaal ons die weervoorspelling. Baie mense het al vir my gevra, hoekom? Dit is baie eenvoudig. Tussen 5:30 en 6:30 is dan baie mense wat wakker word. Dan word hulle nie die 5:30 weer gehoor nie, maar 6:30. Dan kan hulle na die Bosveld luister en uitvind wat die weer gaan doen, die temperature en so meer. Dan is daar ons verjaardagboodskappe wat jy kan instuur hier na Bosveld Stereo toe. Dan wens ons mense geluk met hulle verjaardag. Is baie eenvoudig, jy skryf aan het aanbiedet is, dis nou die verjaardag maaikie. Die kort boodskap en van wie dit kom en dan WhatsApp jy dit na 064-115-2281. En jy kan het doen tussen nou, waar ons nou is, net na 5:00, tot net so voor 8:00. Voor 8:00, dan moet al die verjaardagboodskappe hier by my wees, hier in die atelier by Bosveld. Dan is daar natuurlijk die gebruikelike nuusuitsending. Die eerste nuusuitsending is om 7:00 vanmorgen en dan weer om 8:00. Net daarna die 8:00 nuus. So by 7:50 se kant, dan is het die verjaardagmense wat kan nader skuif. Kom ons begin wat die muziek betref met een ou bekende, No Woman, No Cry van Boney M. Daar is Afrikaanse muziek van Chris Stein wat vir ons wacht, Foreigner en dan ook Arm Tas so bykie later. Hier is hy groete van Boney M.

0: ingeskakel bly daarvoor. En dit beteken die volgende snit is... Sy doen net so goed met die ene van haar. 4 plekke op. Goed gedoen. Dis Lionel.
1: Nommer 11.

0: Eensame gedagtes.
1: Dirk van der Westhuizen, hierdie snit van hom amper is twee plekke op Dirk hierdie week in posisie nummer 6. Hy doen net so goed met hierdie snit van hom. En nou Henry Alland, Prins van Harte.
2: Nommer 5.

0: Musiek van Mani Jackson, ek sal antwoord. Mani hierdie week een plek op en tans in posisie nummer 2. Wie is nummer 1? Ek weet nie. Ek grap, natuurlijk weet ek. Dit is Juanita Du Plessis.
1: Nummer 1.

0: Musiek van Dr. Hook and the Medicine Show's Baby Makes a Blue Jeans Talk. Verskrikkelijke mooie klanke by Bosveld. Nee, net voor Dr. Hook and the Medicine Show het jy ook geluister na The Graces' Perfect View. In Bosveld 107.5 FM, dis jou stasie met die hart van goud, nog mooie klanke op pad, iets van Shakira Peach ook onder andere. Die tyd nou is op die kop, 11:45, by Bosveld Stereo, aan jou gebring deur Consignment Warehouse, oorkant Brits Hospitaal. Indien jy goed wil verkoop, help Johan Mitchell en Monique jou graag.
1: Consignment Warehouse doen het alweer, groter, beter, vinniger. Consignment Warehouse doen nou WhatsApp-peilings ongeveer elke week. Van beddens, yskaste, binnenhuisgoedere, buitenhuisgoedere, tot sleepwaans, trokke, trekkers, voertuie, eiendomme en soveel meer. Wil jy iets vinnig verkoop? Skakel Johan Mitchell Jr. op 082-745-2336 of Auction Blondie Monique Mitchell 068-291-3233. Besoek ons Facebookblad Consignment Warehouse. Ons is geleë in Brits van Veldenstraat 9 oorkant Brits Hospitaal.

Klanke van Shakira Peach. Getitel Disco. En is 20 minute oor 12 by Bosveld Stereo. Hierdie klanke van Bryan Adams en daarna iets van Jennifer Page.

0: jou is ek.
1: Lekker malversot verlief op jou is ek. Lichtvlam van Hennie Jacobs. Net voordat het ons geluister na Sissy Catch. Hey, daar het my teruggevat in tijd. And I can lose my heart tonight. En dan Jennifer Rush, die bekende Ring of Ice. En die muziek raak het beter en beter. Die laatste uur binnenkort om die draai. Wat ek saam met jou spandeer en dan begin ons soms maar alweer in haar opbrengt. Hy boor het, weet nou, altyd nie tyd. So net duplessief wat ons nader van ons hier afrond en ook Kosie Beekes. Lekker saterig muziek en laat die poppe dans. Maar eers hierdie ou bekende groep in naam van Pipeluis. The Night Chicago Died.

Beste van die beste is hierdie is Kenny Loggins in Danger Zone, so uit hier opbrengt hy Top Gun. Kom, ons gaan nou met die muziek en ek het vir jou nog vele wat voorlee, moet nie weggaan nie, bly geskakel. Damien Beer in Levenslijn, en dan hou bekende, so afgestof uit die jare 60, is Johnny Tillotson in Poetry in Motion, maar eers, Brennan Miles, Stop It, I Like It.

So lekker van 'n sokkie na 'n wals met hierdie ene propse tot die hane kraai. Ek het vir jou alweer Dian, dis eintlik sy naam, hy noem homself alweer Dian, en klim op my voete. Maar net voordat ek die groep met naam van Madness en It Must Be Love, en hierdie man waarvan ek vroeger gepraat het, was destijds deel van die groep Smokey. En ja, hy was die hoofsanger gewees van die groep, en hierdie is een van my gunstelinge van hom, ek moet sê, my persoonlike gunsteling, as ek het so kan stel, een van hulle. Hy het hom eindelijk te veel om op te noem. En maar hierdie nou vat vir my terug in tyd en met baie goeie rede. Chris Norman en Safe in the Arms of Love. Goeiemiddag, my laaste deel breek binnenkort aan en dan maak ek weer spasie. En groot treffers wat volg. So blijf ek skakel op in die weg gaan nie, ek vertrou jou saterig saam.

Kijk, ek kon jou nou lekker hoor saamsing op die enigie, die klanke van Audrey Landers met Manual Goodbye. Jy is ingeskakeld by Bosveld Stereo, hartelike goeie naam van my, Reino Pienaar. As jy dalk so pas ingeskakeld het, waar was jy die afgelopen 2 ure? Want jy het verseker uitgemis op heel wat groot ginslinge. Maar moet nie bekommerd wees nie, daar is nog heel wat meer wat na jou kant toe kom. Ek het nou vir jou bykie, jy weet, ek het nou een foto hier gekry van Paul af. En toe laat het my so terugdink, en toe ek nou hierdie snit op die speellys sien opkom, toe denk ek, ek kan sommer nou al hoor, hoe gaan hulle, en dan het ek ook een boodskap van Bertus gekry, en hoe gaan allemaal so saamsing, want dit is beslis een van die saamsinglikies. Dit is Steve Hofmeyr en Liefling.

0: Die nag is beslis nog lank nie verby by die hart van goud. Gerry Pretorius met Hey June. En dan voor dit, glo en vertrou ek, jy het so lekker saamgesing. Eintlik al twee die, Hey June en natuurlik Steve Hofmeyr met Liefling. Maar bly gerus ingeskakel, want net hierna het ek vir jou nog een groot gunsteling. Maar ja, die tyd nou is 13 minute net na 7 by Bosveld Stereo en dit word aan jou gebring deur Bass Lake Lodge.
1: Op soek na die perfekte naweek wegbreek, dan is Bass Lake Lodge perfect vir jou. Ons prachtige Bosveldplaas is net 30 km buiten Pretoria. Bederf jou en jou geliefde met een forelhengel en romantische naweek in een. Ons bied luxe accommodatie, een topklas restaurant en een boerbaaskampterrein met lieflike ablisiegeriewe. Ons gaste word familie, so kom sluit by ons aan vir 'n onvergetelike naweek. Besoek basslakelodge.co.za of volg ons op Facebook vir meer inligting.
2: Dit is

Lekker country klanke daar van Brooks & Dunn met Boots Scootin' Boogie. Voor dit natuurlik Jack de Priester met Roer Jou Voete en dan as hierdie treenery begin, wat is 'n Saterdag aand nou sonder Modern Talking? So should I, would I, could I? So van sonsondergang tot diep in die nag hou Bosveld Stereo verseker vir jou geselskap met musiek wat jou laat voel, onthou en saamsing. Die volgende enigie is Afrikaanse klanke, Bobby van Jaarsveld met Wat dit ook al vat.

Hey, Tennessee Waltz, Liani May natuurlik, net voor die klanke gehad van Chris Norman se One Last Kiss, en al ons hierdie treinery afgeskop met die klanke van DJ Otzi en the Bellamy Brothers, Feeling the Feeling. Bly gerus ingeskakel net hier op Bosveld Stereo, want net hierna het ek vir jou klanke van Die Heuwels Fantasties en Appel, en hy is getiteld Nora Vlok.

Jean Belcher in koue hande en ek hoop jy het hom hard genoeg gespeel dat die bure geklaat. Voordat Loriana kiss you good night. Tyd vir twee snitte, dan is ons by ons weervoorspelling Blake Shelton, heel eerste Straight Outta Cold Beer.

Gerard Stein, Luffy, naweek my nou voor die heuwels fantasties met beloofde land. Kom ons maak hierdie uur klaar. Ek het vir jou Fleetwood Mac eerste. Hierdie is Little Lies.

Jy luister nou Bosveld Stereo op 'n Saterdag en dit was 7 Forget Who We Are. En voor het, een van die gunstelinge van Juanita Du Plessis, natuurlijk, tussen woorde. So die uur begin met Starships and Nothing's Gonna Stop Us Now. Die goeie muziek gaan hier die laatste uur van die dag deurvoer. En die volgende ene is deel daarvan. Hier is Imke van der Merwe. Dans tot die son opkom.

Klankbaan musiek vir net hier so by Bosveld Stereo uit een van my gunsteling 90's films en een van my gunsteling Michael J. Fox films. Dit was natuurlik Doc Hollywood en Chesney Hawks, One and Only. Voordat Joe Foster vir my gemaak. Ons kom 'n bietjie terug na plaaslike bodem toe nou. Jennifer Zamudio volgende. Hierdie is, glo my,

Pam Tillis, My Crazy Life, Me Vida Loca. So lekker een vir 'n Saterdag aan. Elvin Stonner is voor het met You, You, You en Jennifer Zamorio. So glo my, het ons die drenerij begin. 22 minute voor 12, Shanae Grabie volgende, ek weet.

The Monkees met I'm a Believer voor het OXO Back in Town. Tijd voor de laatste paar snitte voor ons uitkom bij ons laat antwoordenking. Ons begin met Benson Boone. Slow it down. I never met

Sy naam is Lee Brice, daar was A Memory I Don't Mess With. Hy is een van die country sangers wat so'n bykie onder die radar vlieg. En ja nee, die man het een stem en hy kan een liedjie skryf. Ek het hier Werner van der Hoof en volgende, saam met Bok van Blerk en Rikus Nel, met die hartse taal.

Bosveld Stereo deel daarvan. Ons promosievoertuig het een ten volle toegeruste klankstelsel en word vergesel deur 'n omroeper wat jou sal help om van jou promosie een sukses te maak. Vir besprekings of navraag, skakel Bosveld Stereo by 012-259-0966. 012-259-0966.

Die een en enigste Elvis Presley crying in the chapel. Ek gaan nog so laaste twee speel voordat ek tot sien sê Roan van der Kuil se Climb the Ladder en dan ook Olivia Newton-John met Hopelessly Devoted.

Olivia Newton-John, hopelessly devoted to you natuurlijk uit die Grease klankbaan, hè? En die film is bezig om een beetje van een opleving te ervaar op die huidige oomblik, van dat hulle dit op Netflix gezet het. Even skielik, kyk allemaal weer Grease. Voor het Roan van der Keil, Climb the Ladder. En dit bring ons uit by Op die Kop kwart voor 1, wat beteken dis tyd vir my, Dewald Viljoen, om jou te groet op hierdie sondagochtend. Ek is reg om oor te gee aan John Lombard, en hy is reg om jou geselskap te hou tot en met 5:00. Ek het weer soms so handvol snitte hier, so ek sien Cam's Burning House gaan hulle vir jou begin, Ampie met Rooftog, en dan die baie mooi een van Celine Dion, Call the Man, wat vir jou die eer gaan uitspeel. Ek is vanavond 9:00 weer terug achter die mikrofoon, dan gesels ek in jou verder. Tot dan, geniet jou sondag, voorspoed, sterkte en mooi loop.

0: Strops met The Winter Long, voor dit Quentin Prinsloo om verlief te wees op haar. Mooi lirieke op haar snit is nogal mooi woorde om verlief te wees op haar. Ons het ook geluister na Danny O'Donnell se Stand Beside Me. Hier is rarig mooi muziek vir oggend hier op Bosveld Stereo 107.5, die hart van goud. Rarig mooi muziek wat nog voorlê vir die volgende half uur, ja, dan kan jy glo, dan is die eerste uur al op sy end, maar ja, nog mooi muziek wat voorlê. Baie dankie vir die WhatsApp boodskappe wat inkom, ek waardeer dit, het is altyd lekker om van jou te hoor, dan voel ou sommer nie so alleen hier in die atelier nie. Ek sien ons is tot in die VSA uit Mississippi. Goeiemôre, goeie naand. Ek sien julle sê dit is so net na 6 die aand daar by julle. Baie dankie dat julle ingeskakel is al die pad na Amerika. Ek waardeer dit. Maar vereers gaan ons aangaan met die mooie muziek van Karika Keesenskamp, Blue Eyes Crying in the Rain, en dan Michael Lind, Dit Was Jy. Maar eers onthou ons sosiale media.
1: Hou van Bosveld Stereo se Facebookblad en volg ons op Instagram, X, Threads, TikTok en YouTube.